0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is de...

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor, en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
1: non-stop muziek.
0: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerken dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Prime.

0: Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: VVV Biesbosch-Lidi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening Omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorkum en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorkum Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinetisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is niemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw

0: Ondernemers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht.

0: grote glimlach.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena. Here we go.

0: Regio-info.
1: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kieboom Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kieboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos, en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste...

0: regio-info.
1: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.
0: Altena's
3: beste muziekmix.
2: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment, die staat op de A28 Zwolle richting Assen. Voor Assen-Zuid 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En dat zijn natuurlijk bezoekers aan de Titi. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij voor een dag van de steltwerken dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.

0: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
1: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwense Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry de Ruil. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om een woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files op dit moment. De A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort Vathorst 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En een stuk verderop van Zwolle naar Assen voor Assen-Zuid 6 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met bezoekers van de Titi. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Sportverenigingen in Altena kunnen deze zomer en najaar deelnemen aan een themaavond over sociaal veilig sportklimaat. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over veiligheid binnen de sport. Onderwerpen als de verklaring omtrent gedrag, vertrouwenscontactpersonen, gedragscodes, deskundige trainers en het voorkomen van alcohol, rook en drugsgebruik komen aan bod. De avonden zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen bij sportverenigingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 juni in Dorpshuis Tavernue in Nieuwendijk. Daarna volgen er momenten in Wijk en Aalburg, Woudrichem en in Almkerk. Aanmelden kan via het e-mailadres m.staal@gemeentealtena.nl of via de website actiefinaltena.nl. De bijeenkomsten duren van 7:30 tot 9:00. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeras pirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: studio20mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Even kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment en is daar de A28 van Zwolle naar Assen. Voor Assen-Zuid 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de bezoekers aan de Titi. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
4: Met nu
1: Jans, ouwe shit.

0: creatieve helderheid bij de zanger Robert Smith, waarin hij een persoonlijke onzekerheid combineerde met een nieuw toegankelijk geluid. En precies dat contrast maakt dat nummer zo krachtig.
1: Hij heeft zijn weelderige haardos verloren, maar de platencollectie niet.
2: Tot 12 uur is dit jouw...

bezig geweest in huis. Hoe je ochtend er ook uitziet. Ik ben er in ieder geval de komende 2 uur gewoon even bij. En wat gaan we doen? We duiken samen in de muziek van de jaren 70 en 80. Nummers die je waarschijnlijk meteen herkent. Of misschien al een tijd niet meer hebt gehoord. Muziek met bepaalde herinneringen, met verhalen, met een gevoel waarvan je denkt van zo, dat is fijn. Dus ik zou zeggen, neem het lekker van. Haast je niet vandaag. Tot 12 uur hoor je hier alleen maar klassiekers uit de tijd. Nummers die jouw zondag nu al geslaagd maken. Met zometeen, kijk even in mijn lijstje, de T-Z uit Nederland en Ma Bellamy. Dit funky geluid van

Bel Ami en veel bands waren die tijd gelinkt aan de hippiecultuur. Maar deze Nederlandse band maakte gewoon toegankelijke pophits, zoals dat zo mooi heet. En over Nederland gesproken, deze zanger komt ook uit Nederland. En maakt ook hele leuke pophits.

Peter Koelewijn en Robbie. En ik hoorde hem niet zo lang geleden nog op de radio. En toen deed hij ook gewoon live wat zingen. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft iets wat ingeleverd van zijn stemgeluid. Maar uiteindelijk klonk het nog fantastisch. Meer als 40 jaar muziek volgens mij maakt. Dat zeg ik misschien wel meer als 60 jaar muziek, want hij is over de 80. Peter Koelewijn dus. En hier is Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.

0: Dancing on the Ceiling. Herinner je je toevallig nog die clip waarin je zag dat inderdaad mensen op het plafond dansen? Ja, ik wel hoor. Weet je trouwens hoe dat gemaakt is? Er werd namelijk een complete kamer gebouwd die kon draaien. De set zat vast aan een soort gigantisch mechanisme, vergelijkbaar met iets van een reuzenrad. En terwijl de kamer dus langzaam roteerde, bleven Lionel Richie en de dansers gewoon op de vloer lopen. En de camera bleef stil, waardoor het lijkt alsof zij over de muren en het plafond bewegen. En ja, uiteindelijk is het gewoon een van de duurste clips ooit gemaakt. Ik weet niet precies wat hij gekost heeft, maar ik kan het voor je nazoeken als je er benieuwd naar bent. Ik weet in ieder geval nu hoe die gemaakt is. En jij ook. Tot aan het lokale nieuws. Jon Bon Jovi en zijn bandleden. En een van zijn hele mooie platen. Always.
1: This Romeo is bleeding.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kieboom Merkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Merkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kieboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbosch en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog deze zondagochtend. Twee korte files, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontrole een kleine 10 minuten oponthoud. De A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat zijn bezoekers aan de Titi. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam voor goede reden. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM. Bakkie koffie,
4: croissantje,
1: eitje en de beste 70s en 80s.

0: Muziek is licht, catchy en bijna dansbaar. En de inhoud is zwaar en emotioneel. Want het gaat over de atoombom op Hiroshima. En dat contrast maakt het nummer juist zo bijzonder krachtig. Je hoorde Orchestral Maneuvers in the Dark en Enola Gay.
1: Guilty Pleasure.
0: Een hit uit 1975 van een Nederlandse band. Het werd wereldwijd bekend en als vrolijk en zonnig liedje. Maar er zit een leuk en onverwacht detail achter. In sommige landen begrepen de mensen de Spaanse titel letterlijk, wat dan weer voor hilarische momenten zorgde. Denk aan La Paloma Blanca, de blanke duif of de witte duif. De frontman schreef het nummer over de vrijheid en lichtheid van het leven. Maar de vrolijke melodie maakte het al een internationaal zomerritje. Mensen dansen en zingen mee, vaak zonder te beseffen. Dat verhaal gaat over iemand die op zoek is naar vrijheid en ontsnapping uit zijn alledaagse leven. Ik zei het net al, Paloma Blanca, hier is George Baker.
1: Guilty Pleasure.

Ja, je had van die tv-programma's waar dit dan werd gedraaid. Of je kon het ook nog bekijken hoe ze optraden, de George Baker Selection. Met Una Paloma Blanca. Maar het erge was, dat mijn ouders altijd meezongen met dit soort muziek. Ik was nooit zo'n liefhebber van dat soort muziek. Dus het was wel gewoon een vorm van ergernis. Jouw guilty pleasure is natuurlijk ook van harte welkom. Laat het me even weten. Studio@radioafm.nl. Studio@radioafm.nl. En stuur dan jouw guilty pleasure op met een verhaal erbij waarom het jouw guilty pleasure is. Misschien wel zo'n leuk verhaaltje als mij. The Whispers.

0: draaien denk ik nog Mike and the Mechanics. The Living Years. En Mike and the Mechanics maakte in Mike and the Mechanics zat ook deze man, Paul Carrack. And When You Walk in the Room.
1: Altena is van ons.
2: Altena's beste muziek.

0: Zelf later ook heel veel gesampled in de vele house-producties. Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

dacht wat Bruce kan, dat kan ik ook zelf. En in de jaren 80 richt hij natuurlijk een solo plaatje op, een solo bandje samen met zijn Disciples of Soul. Hoorde je? I give you my heart, I would love you forever. Tot aan het nieuws van 11 uur. Deze van Bram Tchaikovsky, Sarah Smiles.

0: is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan?

0: het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Jeroen met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files met name in de regio Zeeland. En dat heeft wel te maken met terugkerende bezoekers van concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Porcelande tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en dat kost je 20 minuten. En de N59 Zeerhuiskerken richting Hellegasplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
7: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Radioreclame via AFM werkt.
7: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
7: Met nu
6: Jans, ouwe shit.

0: klassieker uit 1971 schoot de wereld over. En het werd zelfs een dikke hit in Amerika. Het Nederlandse duo Mout en McNeil en How Do You Do.
1: Jan van der Stel.
0: Met nog 1 uur lang lekkere muziek uit de 70s en 80s. En zometeen hoor je

0: en film glamour. Erectie klaar, ook straks nog door voor de melodieuze sound. Terwijl Olivia Newton-John haar stem de magie compleet maakte. Het resultaat een tijdloze hit die nog steeds te pruimen is. Xanadu hoor je dus op de zender van de gemeente Altena. Dit is Radio AFM met eventjes lekkere soulmuziek van meneer Lou Rawls. See you when I get there.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

donkere stem had als Lou Rawls, dan had ik ooit eens geprobeerd om een plaatje te maken. Zeker op mijn leeftijd nu nog. Maar ik heb die helaas die mooie donkere stem niet. Dus ik laat het bij je gewoon een beetje plaatjes aankondigen.

0: Hot Chocolate met Tears on the Telephone. Het was een bescheiden hit. Zeker herkenbaar voor de fans van de pop uit de jaren 80. Maar het was dus niet een van de allergrootste hits van de band. Dat was wel, Hot Chocolate, Girl Crazy, denk ik, was een grote hit. Nog wel meer. Maar dit dus niet. Tears on the Telephone.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening Omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM. Bakkie koffie. Beste 70s en 80s.
0: Dit is Oude Shit met Jan van der Stelt.
4: Is dat die kale van de radio?

0: Tijdloos verhaal over liefde, loyaliteit en spijt, verpakt in een aanstekelijk refrein dat je niet snel vergeet. McQueen, Clark en Hillman en Don't You Ride Her Off Like That.
1: Guilty Pleasure.
0: Een intiem liefdesliedje uit 1980. De zanger bezingt een man die tot over zijn oren verliefd is, maar compleet niet weet hoe hij zijn gevoelens moet uiten. Hij somt verlangens op alles wat hij zou willen doen om zijn liefde te tonen. Maar blijft steeds bij die ene kernzin. Ik weet niet hoe. Hier is Benny Nijman.
1: Guilty Pleasure.

tweede guilty pleasure van deze zondagochtend. Hij is trouwens niet zo heel erg oud geworden, die Benny Nijman. Maar wel een leuke platen gemaakt. En we horen dus, hij weet niet hoe, of ik weet niet hoe. Het is maar hoe je het in wil vullen. En zit je nu te luisteren en je denkt van, nou, ik weet ook wel een leuke guilty pleasure. Geen probleem. Laat het me vooral weten. Gebruik dan voor onze Radio AWM applicatie. Of stuur eventjes een mailtje naar studio@radioawm.nl met jouw guilty pleasure en het verhaal waarom het jouw guilty pleasure is.

Shout to the Top. En ik moet zeggen, Paul Weller, die treedt nog steeds op. En het klinkt nog steeds net zoals in de tijd van de Jam en de Stuipkansel. Dus als je hem een keer kan zien, ik zou zeggen, een aanrader. Mooi artiest en ja, hij maakt goede muziek. Foreigner, nu op de zender van de gemeente Altena. I wanna know.

0: lekker keihard meezingen. En dan denk je dat je de hoge tonen van Lou Gramm haalt. Maar toch is het niet zo. Foreigner, I wanna know what love is.
1: Here we go. Antena is van ons. Via FM, digitale kabel

Slieg. Wel eentje met een kanjer van een dansplaat. Lips Inc. en Funky Town. Daar is heel veel opgedanst destijds. Oeh Jan, volgens mij komt dit uit de 60's. Maar ja, zo af en toe mag het ook wel eens een keertje op zo'n zondagprogramma. Jackie Wilson, Higher and Higher.

7 jaren dat dit er niet was. Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. En ik hoop dat je het een beetje door de vingers hebt gezien dat ik een 60's heb gedraaid. En zeker om deze, omdat die erg leuk was. Zo, dat was het weer, Jans. Oude shit voor deze zondag. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom. Studio@radioafm.nl. Studio@radioafm.nl. Fijne zondag nog.

0: Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar... en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom... om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciale jubileummuseum bekijken... met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kieboom Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kieboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos, en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment. Er staat een korte file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens van Tolstar een kleine 10 minuten vertraging. Het wordt wel nu drukker in Zeeland. Terugkerende bezoekers van Concert at Sea zorgen voor vertraging. Onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Stellendam bijna 20 minuten extra reistijd. En een stukje verderop voor Helvoetsluis ook nog eens een kwartier vertraging. En het is ook druk op de N59 Burghaamstede richting Hellegatsplein. Voor de Grevelingen dan bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonder wolken wisselt

0: reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Waar het om draait: staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: muziek en informatie.
1: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in Steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076-208-2200. Boudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kieboom Merkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Merkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kieboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grens een klein kwartier oponthoud door controles. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk Oost. En opleinwerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte reis ook dicht. Kost je 10 minuten. En dus druk in Zeeland op de N57 om te beginnen. Middelburg-Rotterdam voor Helvoetsluis. 10 kilometer file met een half uur vertraging. En de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein. Voor knooppunt Hellegatsplein daar bijna 20 minuten vertragingen. Dat heeft te maken met terugkerende bezoekers van Concert Etsy. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijkaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Morgenkamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. En op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen...

0: heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Dempels bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwse Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry de Ruil. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Pankhurst. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om een woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorkum en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorkum Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 20 minuten op onthoud. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waaldijk zijn ze ook een auto aan het bergen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je iets meer dan 5 minuten. En vanuit Zeeland op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Bij Hellegatsplein ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelancebasis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408
5: 490 40. Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemareerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum veroorzaken de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten oponthoud. En verder is het druk op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein bij knooppunt Hellegatsplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
14: of bel

0: Voor een dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Met nu
1: muziek en informatie.

0: Radio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. Sportverenigingen in Altena kunnen deze zomer en najaar deelnemen aan een themaavond over sociaal veilig sportklimaat. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over veiligheid binnen de sport. Onderwerpen als de verklaring omtrent gedrag, vertrouwenscontactpersonen, gedragscodes, deskundige trainers en het voorkomen van alcohol, rook en drugsgebruik komen aan bod. De avonden zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen bij sportverenigingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 juni in Dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Daarna volgen er momenten in Wijk en Aalburg, Woudrichem en in Almkerk. Aanmelden kan via het e-mailadres m.staal@gemeentealtena.nl of via de website actiefinaltena.nl. De bijeenkomsten duren van 7:30 tot 9:00.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Wij zijn het! De radiozender.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar Heelsvleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Kerim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening Omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam bij Sliedrecht 10 minuten vertraging. A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen Dussen en Waalwijk een half uur oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Brielen 10 minuten oponthoud. En op de N59 Zierikzee knooppunt Hellegatsplein vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's best.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
6: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
5: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de TT is afgelopen en dat merk je op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo. Daar nu 20 minuten extra reistijd.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
11: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: VVV Biesbosch-Lidi roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesbosch-Lidi mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076 208 2200.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kieboom Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kieboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Del en Culemborg 7 kilometer file. De vertraging is een half uur. Is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Door het aflopen van de TT is het nu heel erg druk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Vanuit Assen tot Dwingelo, 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je ongeveer een half uur. En daardoor is het ook heel druk op de N371 Assen-Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en Appelscha ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk bestaat dit jaar 55 jaar... en viert dat op zaterdag 11 juli met een grote reunie. Oud-bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en jongeren zijn van harte welkom... om herinneringen op te halen en elkaar opnieuw te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers een speciale jubileummuseum bekijken... met foto's en verhalen uit de geschiedenis van De Pomp. Daarnaast staan live muziek, een muziekbingo en een jubileumeditie van De Slimste Pomper op het programma. De reunie duurt van 3 tot middernacht en is aan de Sportlaan 3A in Almkerk. Vanaf 6 uur is er bovendien een gratis barbecue voor alle bezoekers. De toegang is gratis. Boudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd is op zoek naar nieuwe klarinettisten. De vereniging hoopt zowel oud-muzikanten als beginners enthousiast te maken voor het bespelen van het veelzijdige instrument. Veel mensen die vroeger klarinet speelden, merken dat de liefde voor muziek nooit helemaal verdwijnt. Daarom biedt de vereniging een laagdrempelige kennismaking aan met 4 proeflessen van 20 minuten voor €25. Daarna kunnen muzikanten aansluiten bij een van de opleidingsorkesten of het harmonieorkest. Volgens de vereniging draait muziek maken vooral om plezier, ontspanning en samenspel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend de repetitie bezoeken of contact opnemen via het e-mailadres voorzitter@kunstnastrijd.nl. En meer informatie is ook te vinden via kunstnastrijd.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21.

0: is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een half uur vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
2: muziek en informatie.

0: regio-info.
1: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. Riveer, Zuid-Holland Bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:45. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar Heelsvleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening Omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Omdat de TT is afgelopen is het heel erg druk op de A28 van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Ruinen. 25 minuten oponthoud daar. Ook aan de Duitse grens drukte daardoor. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de grens ook een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg heb je ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Daar staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. Sportverenigingen in Altena kunnen deze zomer en najaar deelnemen aan een themaavond over sociaal veilig sportklimaat. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en gaan deelnemers met elkaar in gesprek over veiligheid binnen de sport. Onderwerpen als de verklaring omtrent gedrag, vertrouwenscontactpersonen, gedragscodes, deskundige trainers en het voorkomen van alcohol, rook en drugsgebruik komen aan bod. De avonden zijn bedoeld voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en andere betrokkenen bij sportverenigingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 juni in Dorpshuis Tavernue in Nieuwendijk. Daarna volgen er momenten in Wijk en Aalburg, Woudrichem en in Almkerk. Aanmelden kan via het e-mailadres m.staal@gemeentealtena.nl of via de website actiefinaltena.nl. De bijeenkomsten duren van 7:30 tot 9:00.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
13: Met het nieuws.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bierbrouwerij De Magistraat uit Almkerk heeft samen met VVV Biesboslinie een nieuw speciaal bier ontwikkeld. Biesbosbier. Het bier wordt gelanceerd rond de dag van het Nationaal Park en is geïnspireerd op de natuur van de Biesbos. Voor het bier zijn kruiden gebruikt die ook in het natuurgebied voorkomen, waaronder moeraspirea en kamille. Volgens de makers zorgt dat voor een frisse en toegankelijke smaak die past bij het karakter van de regio. Het bier vertelt daarmee ook het verhaal van de Biesbos. Biesbosbier is verkrijgbaar op diverse terrassen in en rond de Biesbos, waaronder het Biesbos Museum Eiland en Docks Vissershang. Meer informatie over de regio is ook te vinden op de website biesboslinie.com. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Check it out. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Het regionale ontwikkelingsbedrijf Bedrijventerreinen en Kiboom Werkendam hebben een overeenkomst gesloten voor de uitruil van gronden. Hierdoor komt de aanleg van een nieuwe insteekhaven in Werkendam een stap dichterbij. De afspraken zijn vastgelegd in een optieovereenkomst. Dankzij de grondruil kan de gemeente de plannen verder uitwerken, terwijl Kiboom elders in het gebied nieuwbouw kan realiseren. Omdat de huidige haven vol is, investeert de gemeente in uitbreiding. Voor de insteekhaven stelde de gemeenteraad eerder 13 miljoen euro beschikbaar. Het aantal arbeidsmigranten dat werkt in Altena is tussen 2021 en 2024 met 46% gestegen, van 850 naar 1240. Dat blijkt uit een nieuw behoefteonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Vooral in de maritieme industrie, land- en tuinbouw en productiesector blijft de vraag naar arbeidsmigranten groot. Onderzoekers verwachten dat het aantal tijdelijke arbeidsmigranten kan groeien van 720 in 2024 naar maximaal 1300 in 2030. Ondernemers wijzen op het tekort aan geschikte huisvesting en pleiten voor grootschalige woonlocaties buiten de dorpskernen. De gemeente werkt de komende maanden aan vervolgstappen op basis van het onderzoek. Oorlogsmuseum Altena heeft een bijdrage van 3500 euro ontvangen uit het corporatiefonds van Rabobank. Met het geld wil het museum lokale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verder onderzoeken en presenteren aan bezoekers. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan Britse commando's die actief waren in de Biesbos en aan de Canadese soldaat Adam Klein die bij Wijk en Aalburg om het leven kwam. Volgens het museum helpen juist deze lokale verhalen om de geschiedenis van de regio levend te houden voor nieuwe generaties. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Altena levert ook een belangrijke bijdrage aan het Wereldmuziekconcours, oftewel het WMC in Kerkrade. Tijdens de jubileumeditie van het internationale muziekevenement, dat van 9 juli tot en met 2 augustus plaatsvindt, komen ruim 250 orkesten en bands uit 31 landen in actie. Op vrijdag 10 juli vertegenwoordigt Meeuwse Brassband Kunst en Vriendschap Nederland in de 3e divisie Brassband. De band is zelfs de enige Nederlandse deelnemer in deze categorie en speelt onder meer het verplichte werk Black Gold van Thierry de Ruil. Een dag later, op 11 juli, is Brassband Oefening en Uitspanning uit Wijk en Aalburg aan de beurt in de 1e divisie. De muzikanten spelen in Theater Kerkrade het verplichte werk Ghosts of Industry van Lucy Bankhurst. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Dit is. Are you ready?

0: FM. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Woonidee, Woonidee.
5: Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: Woonidee, dat is mijn idee.
7: Woonidee in Veen.
6: Aan de Begijnhof.
8: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Stichting Geefwinkel Duurzaam Altena in Werkendam viert haar eerste verjaardag. Op 17 mei was het precies een jaar geleden dat de winkel in Werkendam haar deuren opende. Daarom werden er diverse feestelijke activiteiten en verrassingen georganiseerd. De Geefwinkel draait inmiddels op de inzet van 25 vrijwilligers. Volgens de organisatie zorgt de diversiteit binnen het team voor een sterke basis en gezellige sfeer. In het afgelopen jaar groeide de winkel uit tot een plek waar duurzaamheid en ontmoeting samenkomen. De stichting kijkt vooruit naar nieuwe activiteiten en nodigt inwoners uit om mee te denken. Iedereen is welkom om gratis te komen winkelen aan Hofje nummer 12 in Werkendam. Meer informatie is ook te vinden op de website duurzaamaltena.nl. Werkendam staat op 3 en 4 juli volledig in het teken van de havendagen. Rond de Biesboshaven en Beatrixhaven kunnen bezoekers kennis maken met het maritieme karakter van het dorp, dat bekend staat als een van de belangrijkste maritiem van Nederland. Op het programma staan onder meer een vlootschouw, open bedrijvendag, banenmarkt, scheepsbezoeken, demonstraties en diverse activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van muziek, een braderie, kinderattracties, flyboardshows, historische schepen, oude ambachten en een festivalterrein met eten en drinken. Ook zijn er technische workshops, een escape room en een banenmarkt voor iedereen die geïnteresseerd is in een carrière in de maritieme sector. De Havendagen Werkendam vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli. Het volledige programma is te vinden op de website havendagenwerkendam.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De gemeente Altena breidt haar isolatieaanpak uit naar heel Sleewijk, Woudegum en Werkendam. Huiseigenaren ontvangen deze week een uitnodiging om hun woning te verduurzamen. Er is tot €2500 subsidie beschikbaar. Na een succesvolle proef in Sleewijk-West kunnen inwoners nu gratis advies en begeleiding krijgen bij het isoleren van hun huis. Meedoen kan op 3 manieren. Alles laten regelen, zelf een isolatiebedrijf kiezen of de werkzaamheden zelf uitvoeren. Op 30 juni is er een informatieavond in de Bolderik in Sleewijk. Later volgen ook bijeenkomsten in andere dorpen van Altena. Altena heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op dinsdag 23 juni zijn Wendy van Ooyen van Breugel van het CDA, Sjaasja Karim van Altena Lokaal, Pieter Neven van de SGP en Patrick Kok van de VVD benoemd als wethouder. Samen met de burgemeester en gemeenteraad gaan zij de komende 4 jaar werken aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Het bestuursakkoord 2026-2030 richt zich op een sterke sociale basis, leefbare kernen, voldoende woningen en een sterke lokale economie. De komende maanden werkt het college deze plannen uit in een werkprogramma dat als basis dient voor de begroting. Samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven staat daarbij centraal. Een mogelijke locatie voor windturbines bij Avelingen is definitief van tafel. Dat hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten bij de vaststelling van de herziening omgevingsbeleid 2025. De beoogde locatie lag nabij Gorinchem en had ook gevolgen kunnen hebben voor de omgeving van Sleewijk. Uit onderzoek bleek dat Avelingen minder geschikt is voor windenergie dan eerder werd gedacht. De regio richt zich nu verder op windenergie bij Gorinchem Noord en op de middelgrote windturbines bij bedrijventerreinen in Molenlanden. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorinchem-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven. Surplus organiseert deze zomer een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Tijdens 5 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie, praktische tips en de mogelijkheid om ervaring uit te wisselen met anderen in een vergelijkbare situatie. Onder begeleiding van mantelzorgconsulent Jacqueline van der Pluim komen onderwerpen aan bod zoals ziektebeelden, zelfcompassie en het vinden van een passende ondersteuning. De cursus is bedoeld voor inwoners die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van dementie bij een naaste. De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend van 3 tot en met 31 juli in Steunpunt Nieuwendijk. Aanmelden, dat kan tot 1 juli via het e-mailadres mantelzorg.altena@surplus.nl of telefonisch via 076 208 2200.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
4: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
6: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met nieuw ontwerp webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
4: non-stop muziek.
12: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld-en-gezin-altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
7: non-stop muziek.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: Altena's relaxte muziekavond.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
4: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee
1: in Veen. Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
11: Met nu
10: Altena's relaxte muziekavond.
11: Dit

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
3: AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is